0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Een match vol net niet. De Rode Duivels hebben ook gisteravond hun tweede WK-opdracht niet kunnen winnen. Tegen een stug Iran beten de Belgen hun tanden stuk en kwamen ze meermaals goed weg. Tot een gooi aan de noodrem trok en rood pakte. Met zijn 10 werd er nog een slap slotoffensieve poten gezet, maar zonder resultaat. Wel met gevolg. Na de 0-0 hebben de Duivels al maar minder grip op hun lot in de groep. Eerder gisteravond won Europees kampioen Spanje zijn tweede groepsmatch. Tegen Saoedi-Arabië met 4-0. Halfweg de eerste helft stond Spanje al 3-0 voor. Onder meer met een doelpunt van Jamal. Ze hadden wel wat goed te maken natuurlijk na de verrassende 0-0 in hun eerste wedstrijd tegen Kaapverdië. Spanje is voorlopig alleen leider in zijn groep met 4-6. In Schoot in Antwerpen zijn 4 jongeren gewond geraakt bij een steekincident. Ze kregen het met elkaar aan de stok waarop een van hen een mes boven haalde. Ze liepen alle 4 snijden steekwonden op. 2 zijn naar het ziekenhuis, de 4 waren dronken en daardoor kon de politie nog niet ondervragen. De relatie tussen de VS en Iran blijft gespannen. Ze praten in Zwitserland wel over definitieve vrede, maar intussen dreigt Amerikaans president Trump opnieuw met aanvallen op Iran. Als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon problemen blijft veroorzaken, zo meldt Trump op zijn social media. Er geldt een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah, maar niemand houdt zich daar echt aan. Iran reageert op de woorden van Trump dat de VS moet opletten, want het Iraanse leger staat klaar om te reageren, zeggen ze. In Duitsland zijn 3 zwemmers vermist toen ze verkoeling zochten in de rivier de Rijn. Het gaat om mensen van 23, 27 en 50. De reddingsdiensten vrezen dat ze alle 3 verdronken zijn. Volgens de politie onderschatten veel mensen de stroming in de Rijn en daarom verbieden verschillende steden om erin te zwemmen. En in Gelderland, in Nederland, is een vrouw van 42 verdronken in de rivier de Waal. Ze sprong in het water om enkele kinderen te redden, maar toen dat gelukt was, werd de vrouw meegesleurd. Haar lichaam werd even verderop teruggevonden. Vandaag alweer heet, temperaturen tot 35 graden. Ook de volgende dagen, ja, nog warmer. Vrijdag zelfs 38 graden. Na de middag stijgt de kans op pittige onweersbuien.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur.
1: Radio Oost-West. Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het Sint-Andries ziekenhuis in Tielt is opnieuw geaccrediteerd als regionaal traumacentrum volgens de internationale normen van de Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie. Met deze heraccreditatie bevestigt het ziekenhuis zijn rol binnen de regio voor de opvang van zwaargewonde slachtoffers van ongevallen. Met een optocht samen met de buurtbewoners en onder begeleiding van het Klein Muziekske, het knippen van een lintje en een receptie, die door het dreigende onweer in CC De Wissel plaatsvond, opende het Wingense gemeentebestuur vrijdagavond de volledig vernieuwde processiestraat in Zwevenzelen. Er werd ruim een jaar gewerkt, maar de nood was groot. Zowel de riolering als de rijweg waren aan vernieuwing toe. Het onweer dat afgelopen nacht over het land trok, zorgde in Zuidwest-Vlaanderen op verschillende plaatsen voor wateroverlast. Rond 1 uur rukte de brandweer Fluvia uit naar Ooijem bij Wielsbeke. Daar was een rookpluim gemeld in de Emiel Hullebroekstraat. Ter plaatse bleek van een brand geen sprake. Wel zorgde een felle stortbui ervoor dat een vuurschaal in een tuin fel rookte. Er viel 27 liter in een half uur tijd. Wie deze zomer zin heeft in een bos verse bloemen, hoeft niet ver te rijden. O-Bio, het biologische fruitbedrijf langs de Mandel in Wielsbeke, opent begin juli zijn nieuwe bio-bloemenpluktuin voor het grote publiek. Bezoekers kunnen er zelf snijbloemen plukken, midden in een biologisch geteeld veld. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Vandaag alweer heet, temperaturen tot 35 graden. Ook de volgende dagen, ja, nog warmer. Vrijdag zelfs 38 graden. Na de middag stijgt de kans op pittige onweersbuien.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Een match vol net niet. De Rode Duivels hebben ook gisteravond hun tweede WK-opdracht niet kunnen winnen. Tegen een stug Iran beten de Belgen hun tanden stuk en kwamen ze meermaals goed weg. Tot een Goyan de noodrem trok en rood pakte. Met zijn 10 werd er nog een slap slotoffensief op poten gezet, maar zonder resultaat. Wel met gevolg. Na de 0-0 hebben de Duivels al maar minder grip op hun lot in de groep. Eerder gisteravond won Europees kampioen Spanje zijn tweede groepsmatch. Tegen Saoedi-Arabië met 4-0. Halfweg de eerste helft stond Spanje al 3-0 voor. Onder meer met een doelpunt van Yamal. Ze hadden wel wat goed te maken natuurlijk na de verrassende 0-0 in hun eerste wedstrijd tegen Kaapverdië. Spanje is voorlopig alleen leider in zijn groep met 4-6. In Schoten in Antwerpen zijn 4 jongeren gewond geraakt bij een steekincident. Ze kregen het met elkaar aan de stok waarop een van hen een mes boven haalde. Ze liepen alle 4 snijden steekwonden op. 2 zijn naar het ziekenhuis, de 4 waren dronken en daardoor kon de politie nog niet ondervragen. De relatie tussen de VS en Iran blijft gespannen. Ze praten in Zwitserland wel over definitieve vrede, maar intussen dreigt Amerikaans president Trump opnieuw met aanvallen op Iran. Als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon problemen blijft veroorzaken, zo meldt Trump op zijn social media. Er geldt een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah, maar niemand houdt zich daar echt aan. Iran reageert op de woorden van Trump dat de VS moet opletten, want het Iraanse leger staat klaar om te reageren, zeggen ze. In Duitsland zijn 3 zwemmers vermist toen ze verkoeling zochten in de rivier de Rijn. Het gaat om mensen van 23, 27 en 50. De reddingsdiensten vrezen dat ze alle 3 verdronken zijn. Volgens de politie onderschatten veel mensen de stroming in de Rijn en daarom verbieden verschillende steden om erin te zwemmen. En in Gelderland, in Nederland, is een vrouw van 42 verdronken in de rivier de Waal. Ze sprong in het water om enkele kinderen te redden, maar toen dat gelukt was, werd de vrouw meegesleurd. Haar lichaam werd even verderop teruggevonden. Vandaag alweer heet, temperaturen tot 35 graden. Ook de volgende dagen, ja, nog warmer. Vrijdag zelfs 38 graden. Na de middag stijgt de kans op pittige onweersbuien.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Welkom in mijn teletijdmachine van 22 juni. In 2004 wordt Marc Dutroux veroordeeld tot levenslang plus 10 jaar ter beschikkingstelling. Hij werd veroordeeld voor ontvoering, gijzeling, verkrachting en moord. Zijn ex-vrouw, Michelle Martin, kreeg 30 jaar. Handlangers Lelièvre en Nihoul kregen 25 en 5 jaar cel. 7 jaar eerder was Dutroux opgepakt voor de ontvoering van 6 meisjes. Slechts 2 hebben het overleefd. Hij bekende de ontvoeringen en de verkrachtingen, maar voor de dood van de 4 meisjes gaf hij de schuld aan zijn handlangers. Vandaag, een halve eeuw geleden, in 1976, is de krant De Standaard failliet. Dit was een gevolg van de oliecrisis van 3 jaar eerder, die de advertentiemarkt onverwacht deed instorten. Een week na het faillissement werd de Vlaamse uitgeversmaatschappij, kortweg VUM, boven de doopvont gehouden. In 1980, 4 jaar na het faillissement, waren alle schulden afbetaald en maakte de krant weer winst. In 2006 werd de VUM omgedoopt in Corelio. En in 2013 fuseerde Corelio met Concentra en werd het huidige Mediahuis opgericht. In 1941 begint operatie Barbarossa, vandaag 85 jaar geleden. Dat was de grootste militaire onderneming van de 20e eeuw, waarbij Nazi-Duitsland de Tweede Wereldoorlog begon tegen Rusland. 3 miljoen Duitse soldaten kregen de opdracht het Rode Leger en het communisme voorgoed van de kaart te vegen. Aanvankelijk lukte dat ook, omdat het Rode Leger een dieptepunt kende. Maar na een half jaar, eind december 1941, zorgde de confrontatie met de Russische Vrieskou voor een ommezwaai. Het Rode Leger herpakte zich en werd sterker en vooral groter dan het leger van Nazi-Duitsland. In 1990 wordt in Berlijn Checkpoint Charlie afgeschaft. Dat was de grenspost in de Berlijnse muur, die de enige doorgang was tussen West- en Oost-Duitsland. Na de Tweede Wereldoorlog was Berlijn, net zoals Duitsland, verdeeld in 4 bezette zones. Een Amerikaanse, een Britse, een Franse en een Russische, toen nog Sovjet-Unie. Die zone behoorde tot Oost-Duitsland. De andere 3 tot West-Duitsland. Berlijn lag wel in Oost-Duitsland. Een reis van West-Duitsland naar Berlijn in Oost-Duitsland verliep langs de transitautobanen. Via Checkpoint Charlie reed je dan van West naar Oost-Berlijn en zo verder naar Oost-Duitsland. Ook via de trein van West naar Oost was er maar 1 station in de buurt van Checkpoint Charlie. In 2006 overlijdt de schildpad van Darwin, dag op dag 20 jaar geleden. Harriet, want zo heette het reptiel, was 176 jaar oud en toen ook het oudste dier op aarde. De schildpad woog 150 kilogram. 100 jaar lang dacht men dat Harriet een mannetje was, maar het bleek uiteindelijk een wijfje. Op de Galapagos-eilanden werden schildpadden gevangen die moesten dienen als voeding voor de terugreis met de Beagle van Charles Darwin. Harriet had geluk, want ze ontsnapte aan de schildpaddensoep. De Amerikaanse acteur en danser Fred Astaire is overleden op 22 juni 1987. Een bekende anekdote vertelde dat hij bij een screentest werd afgewezen wegens niet kunnen zingen, niet kunnen acteren, een beetje kunnen dansen en een beetje kaal. Frank Sinatra vond Fred Astaire de beste danser die hij ooit zag. Morgen is het precies 10 jaar geleden, op 23 juni 2016, dat de Britten in een referendum met een zeer nipte meerderheid beslissen om uit de EU te stappen. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 23 juni hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het Sint-Andries ziekenhuis in Tielt is opnieuw geaccrediteerd als regionaal traumacentrum volgens de internationale normen van de Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie. Met deze heraccreditatie bevestigt het ziekenhuis zijn rol binnen de regio voor de opvang van zwaargewonde slachtoffers van ongevallen. Met een optocht samen met de buurtbewoners en onder begeleiding van het Klein Muziekske, het knippen van een lintje en een receptie, die door het dreigende onweer in CC De Wissel plaatsvond, opende het Wingense gemeentebestuur vrijdagavond de volledig vernieuwde processiestraat in Zwevenzele. Er werd ruim een jaar gewerkt, maar de nood was groot. Zowel de riolering als de rijweg waren aan vernieuwing toe. Het onweer dat afgelopen nacht over het land trok, zorgde in Zuidwest-Vlaanderen op verschillende plaatsen voor wateroverlast. Rond 1 uur rukte de brandweer Fluvia uit naar Ooijem bij Wielsbeke. Daar was een rookpluim gemeld in de Emiel Hullebroekstraat. Ter plaatse bleek van een brand geen sprake. Wel zorgde een felle stortbui ervoor dat een vuurschaal in een tuin fel rookte. Er viel 27 liter in een half uur tijd. Wie deze zomer zin heeft in een bos verse bloemen, hoeft niet ver te rijden. O-Bio, het biologische fruitbedrijf langs de Mandel in Wielsbeke, opent begin juli zijn nieuwe bio-bloemenpluktuin voor het grote publiek. Bezoekers kunnen er zelf snijbloemen plukken, midden in een biologisch geteeld veld. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Vandaag alweer heet, temperaturen tot 35 graden. Ook de volgende dagen, ja, nog warmer. Vrijdag zelfs 38 graden. Na de middag stijgt de kans op pittige onweersbuien.
4: De nacht van Oost-West.

0: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Niet tevreden? 100% geldteruggarantie. Check amino-alliance.nl.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: Een match vol net niet. De Rode Duivels hebben ook gisteravond hun tweede WK-opdracht niet kunnen winnen. Tegen een stuk Iran beten de Belgen hun tanden stuk en kwamen ze meermaals goed weg. Tot een gooi aan de noodrem trok en rood pakte. Met zijn 10 werd er nog een slotoffensieve poten gezet, maar zonder resultaat. Wel met gevolg. Na de 0 hebben de Duivels al maar minder grip op hun lot in de groep. Eerder gisteravond won Europees kampioen Spanje zijn tweede groepsmatch tegen Saoedi-Arabië met 4-0. Halfweg de eerste helft stond Spanje al 3-0 voor. Onder meer met een doelpunt van Yamal. Ze hadden wel wat goed te maken natuurlijk na de verrassende 0-0 in hun eerste wedstrijd tegen Kaapverdië. Spanje is voorlopig alleen leider in zijn groep met 4-6. In Schoten in Antwerpen zijn 4 jongeren gewond geraakt bij een steekincident. Ze kregen het met elkaar aan de stok waarop een van hen een mes boven haalde. Ze liepen alle 4 snijden steekwonden op. 2 zijn naar het ziekenhuis, de 4 waren dronken en daardoor kon de politie nog niet ondervragen. De relatie tussen de VS en Iran blijft gespannen. Ze praten in Zwitserland wel over definitieve vrede, maar intussen dreigt Amerikaans president Trump opnieuw met aanvallen op Iran als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon problemen blijft veroorzaken. Zo meldt Trump op zijn social media. Er geldt een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah, maar niemand houdt zich daar echt aan. Iran reageert op de woorden van Trump dat de VS moet opletten, want het Iraanse leger staat klaar om te reageren, zeggen ze. In Duitsland zijn 3 zwemmers vermist toen ze verkoeling zochten in de rivier de Rijn. Het gaat om mensen van 23, 27 en 50. De reddingsdiensten vrezen dat ze alle 3 verdronken zijn. Volgens de politie onderschatten veel mensen de stroming in de Rijn en daarom verbieden verschillende steden om erin te zwemmen. En in Gelderland, in Nederland, is een vrouw van 42 verdronken in de rivier de Waal. Ze sprong in het water om enkele kinderen te redden, maar toen dat gelukt was, werd de vrouw meegesleurd. Haar lichaam werd even verderop teruggevonden. Vandaag alweer heet, temperaturen tot 35 graden. Ook de volgende dagen, ja, nog warmer. Vrijdag zelfs 38 graden. Na de middag stijgt de kans op pittige onweersbuien.
3: Radio Oost-West.
4: De wakkere wekker.

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de Berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de Berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 17 77 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 17 77 20.

0: Een match vol net niet. De Rode Duivels hebben ook gisteravond hun tweede WK-opdracht niet kunnen winnen. Tegen een stuk Iran beten de Belgen hun tanden stuk en kwamen ze meermaals goed weg. Tot een gooi aan de noodrem trok en rood pakte. Met zijn tien werd er nog een slotoffensieve poten gezet, maar zonder resultaat. Wel met gevolg. Na de 0-0 hebben de Duivels al maar minder grip op hun lot in de groep. Eerder gisteravond won Europees kampioen Spanje zijn tweede groepsmatch tegen Saoedi-Arabië met 4-0. Halfweg de eerste helft stond Spanje al 3-0 voor, onder meer met een doelpunt van Yamal. Ze hadden wel wat goed te maken natuurlijk na de verrassende 0-0 in hun eerste wedstrijd tegen Kaapverdië. Spanje is voorlopig alleen leider in zijn groep met 4-6. In Schoten in Antwerpen zijn 4 jongeren gewond geraakt bij een steekincident. Ze kregen het met elkaar aan de stok waarop een van hen een mes boven haalde. Ze liepen alle 4 snijden steekwonden op. 2 zijn naar het ziekenhuis, de 4 waren dronken en daardoor kon de politie nog niet ondervragen. De relatie tussen de VS en Iran blijft gespannen. Ze praten in Zwitserland wel over definitieve vrede, maar intussen dreigt Amerikaans president Trump opnieuw met aanvallen op Iran als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon problemen blijft veroorzaken. Zo meldt Trump op zijn social media. Er geldt een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah, maar niemand houdt zich daar echt aan. Iran reageert op de woorden van Trump dat de VS moet opletten, want het Iraanse leger staat klaar om te reageren, zeggen ze. In Duitsland zijn 3 zwemmers vermist toen ze verkoeling zochten in de rivier de Rijn. Het gaat om mensen van 23, 27 en 50. De reddingsdiensten vrezen dat ze alle 3 verdronken zijn. Volgens de politie onderschatten veel mensen de stroming in de Rijn en daarom verbieden verschillende steden om erin te zwemmen. En in Gelderland, in Nederland, is een vrouw van 42 verdronken in de rivier de Waal. Ze sprong in het water om enkele kinderen te redden, maar toen dat gelukt was, werd de vrouw meegesleurd. Haar lichaam werd even verderop teruggevonden. Vandaag alweer heet, temperaturen tot 35 graden. Ook de volgende dagen, ja, nog warmer. Vrijdag zelfs 38 graden. Na de middag stijgt de kans op pittige onweersbuien.
1: De wakkere wekker.
2: Goedemorgen.
3: Ook goedemorgen.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Imotinis, net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingene. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingene. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20. Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene
1: is dit Radio Oost-West.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.
1: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Door de voorspelde warme temperaturen stuurt Wingelen de openingsuren van zowel recyclagepark Hille als recyclagepark Ruisseleden tijdelijk bij. Ook voor deze week voorspelt het KMI temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vandaag tot en met woensdag zijn beide recyclageparken doorlopend open van 8:30 tot 14:30. Donderdag 25 juni zijn de parken zoals elke week gesloten. Wijndomein Hogenhoven is weer in de prijzen gevallen. De Aarseelse wijn is niet alleen opnieuw opgenomen in de nieuwe Go & Milieu wijngids, ook hun Polydor Brut heeft een felbegeerde Belgian Wine Award in de wacht gesleept. Die eer valt slechts weinig wijnen te beurt. De regio Deinze heeft opnieuw een JCI-afdeling. JCI staat voor Junior Chamber International. En de kersverse afdeling Deinze Latem verenigt 25 jonge ondernemers uit de streek. Leden van een JCI-afdeling zijn ondernemers en vooral doeners die jonger zijn dan 40 jaar. In de polderdreven Nazareth de Pinte is zondagavond een gaslek ontstaan, waardoor een deel van de straat tijdelijk werd afgesloten. De polderdreef werd onderbroken tussen de Vredestraat en Park de Polderen. De brandweerzonecentrum en Fluvius kwamen ter plaatse om het lek te dichten en de situatie veilig te stellen. Enkele buurtbewoners die vlakbij het gaslek wonen, moesten uit voorzorg tijdelijk hun woning verlaten. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht. Vandaag alweer heet, temperaturen tot 35 graden. Ook de volgende dagen, ja, nog warmer. Vrijdag zelfs 38 graden. Na de middag stijgt de kans op pittige onweersbuien.
1: Goedemorgen.

0: Kerstfeest.
1: Veel mooie muziek.
2: Gewoon gezellig.
3: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de Berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los. Met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de Berenfeesten op 26 en 27 juni.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
6: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Door de voorspelde warme temperaturen stuurt Wingene de openingsuren van zowel recyclagepark Hille als recyclagepark Ruisseleden tijdelijk bij. Ook voor deze week voorspelt het KMI temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vandaag tot en met woensdag zijn beide recyclageparken doorlopend open van 8:30 tot 14:30. Donderdag 25 juni zijn de parken zoals elke week gesloten. Wijndomein Hogenhoven is weer in de prijzen gevallen. De Aarzeelse wijn is niet alleen opnieuw opgenomen in de nieuwe Goût & Milieu wijngids, ook hun Polydor Brut heeft een felbegeerde Belgian Wine Award in de wacht gesleept. Die eer valt slechts weinig wijnen te beurt. De regio Deinze heeft opnieuw een JCI-afdeling. JCI staat voor Junior Chamber International. En de kersverse afdeling Deinze Latem verenigt 25 jonge ondernemers uit de streek. Leden van een JCI-afdeling zijn ondernemers en vooral doeners die jonger zijn dan 40 jaar. In de polderdreven Nazareth de Pinte is zondagavond een gaslek ontstaan, waardoor een deel van de straat tijdelijk werd afgesloten. De polderdreef werd onderbroken tussen de Vredestraat en Park de Polderen. De brandweerzone Centrum en Fluvius kwamen ter plaatse om het lek te dichten en de situatie veilig te stellen. Enkele buurtbewoners die vlakbij het gaslek wonen, moesten uit voorzorg tijdelijk hun woning verlaten. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. Vandaag alweer heet, temperaturen tot 35 graden. Ook de volgende dagen, ja, nog warmer. Vrijdag zelfs 38 graden. Na de middag stijgt de kans op pittige onweersbuien.

0: Wij zijn ook te beluisteren via het internet. Radio
1: Oostwest. www.radiooostwest.be. Neem contact met Radio Oostwest
0: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
0: Van Aalter
1: tot Waregem
0: via 106.5 FM
1: en via 107.3 FM.
0: Radio Oostwest.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Antwerp.
2: Een match vol net niet. De Rode Duivels hebben ook gisteravond hun tweede WK-opdracht niet kunnen winnen. Tegen een stug Iran beten de Belgen hun tanden stuk en kwamen ze meermaals goed weg. Tot een gooi aan de noodrem trok en rood pakte. Met zijn 10 werd er nog een slop-slot-offensieve poten gezet, maar zonder resultaat. Wel met gevolg. Na de 0-0 hebben de Duivels al maar minder grip op hun lot in de groep. Eerder gisteravond won Europees kampioen Spanje zijn tweede groepsmatch. Tegen Saoedi-Arabië met 4-0. Halfweg de eerste helft stond Spanje al 3-0 voor. Onder meer met een doelpunt van Jamal. Ze hadden wel wat goed te maken natuurlijk na de verrassende 0-0 in hun eerste wedstrijd tegen Kaapverdië. Spanje is voorlopig alleen leider in zijn groep met 4-6. In Schoot in Antwerpen zijn 4 jongeren gewond geraakt bij een steekincident. Ze kregen het met elkaar aan de stok waarop een van hen een mes boven haalde. Ze liepen alle 4 snijden steekwonden op. 2 zijn naar het ziekenhuis, de 4 waren dronken en daardoor kon de politie nog niet ondervragen. De relatie tussen de VS en Iran blijft gespannen. Ze praten in Zwitserland wel over definitieve vrede, maar intussen dreigt Amerikaans president Trump opnieuw met aanvallen op Iran als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon problemen blijft veroorzaken. Zo meldt Trump op zijn social media. Er geldt een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah, maar niemand houdt zich daar echt aan. Iran reageert op de woorden van Trump dat de VS moet opletten, want het Iraanse leger staat klaar om te reageren, zeggen ze. In Duitsland zijn 3 zwemmers vermist toen ze verkoeling zochten in de rivier de Rijn. Het gaat om mensen van 23, 27 en 50. De reddingsdiensten vrezen dat ze alle 3 verdronken zijn. Volgens de politie onderschatten veel mensen de stroming in de Rijn en daarom verbieden verschillende steden om erin te zwemmen. En in Gelderland, in Nederland, is een vrouw van 42 verdronken in de rivier de Waal. Ze sprong in het water om enkele kinderen te redden, maar toen dat gelukt was, werd de vrouw meegesleurd. Haar lichaam werd even verderop teruggevonden. Vandaag alweer heet, temperaturen tot 35 graden. Ook de volgende dagen, ja, nog warmer. Vrijdag zelfs 38 graden. Na de middag stijgt de kans op pittige onweersbuien.
3: Welkom, wij zijn klaar voor een nieuw uur. Woordenvol met de grootste muziekvariatie.
4: Gewoon gezellig, Radio Antwerp.
5: Oost-Westland.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de Berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los. Met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de Berenfeesten op 26 en 27 juni.
4: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
5: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
4: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Van Aalter
5: tot Waregem.
4: Voor jouw regio.
5: Radio Oost-West.
4: Oost-Westland.
5: Een blik op jouw regio.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
2: 0468 1777 20. Heb jij een vraag voor ons?
1: Mail info@radiooswest.be.
3: Radio Oost-West.
1: Lokaal en muzikaal.
2: Op elk moment.
1: Oost-Westland.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Door de voorspelde warme temperaturen stuurt Wingene de openingsuren van zowel recyclagepark Hille als recyclagepark Ruisseleden tijdelijk bij. Ook voor deze week voorspelt het KMI temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vandaag tot en met woensdag zijn beide recyclageparken doorlopend open van 8:30 tot 14:30. Donderdag 25 juni zijn de parken zoals elke week gesloten. Wijndomein Hogenhoven is weer in de prijzen gevallen. De Aardseelse wijn is niet alleen opnieuw opgenomen in de nieuwe Go & Milieu wijngids, ook hun Polydor Brut heeft een felbegeerde Belgian Wine Award in de wacht gesleept. Die eer valt slechts weinig wijnen te beurt. De regio Deinze heeft opnieuw een JCI-afdeling. JCI staat voor Junior Chamber International. En de kersverse afdeling Deinze Latem verenigt 25 jonge ondernemers uit de streek. Leden van een JCI-afdeling zijn ondernemers en vooral doeners die jonger zijn dan 40 jaar. In de polderdreven Nazareth de Pinte is zondagavond een gaslek ontstaan, waardoor een deel van de straat tijdelijk werd afgesloten. De polderdreef werd onderbroken tussen de Vredestraat en Park te Polderen. De brandweerzone Centrum en Fluvius kwamen ter plaatse om het lek te dichten en de situatie veilig te stellen. Enkele buurtbewoners die vlakbij het gaslek wonen, moesten uit voorzorg tijdelijk hun woning verlaten. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht. Vandaag alweer heet, temperaturen tot 35 graden. Ook de volgende dagen, ja, nog warmer. Vrijdag zelfs 38 graden. Na de middag stijgt de kans op pittige onweersbuien.
5: Van Aalter
6: tot Waregem.
5: Voor jouw regio.
7: Radio Oost-West.
5: Radio Oost-West.
6: Oost-Westland.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
3: Radio Oost-West.
2: Jouw regionale radio.

0: Welkom in mijn Teletijdmachine van 22 juni. In 2004 wordt Marc Dutroux veroordeeld tot levenslang plus 10 jaar ter beschikkingstelling. Hij werd veroordeeld voor ontvoering, gijzeling, verkrachting en moord. Zijn ex-vrouw, Michelle Martin, kreeg 30 jaar. Handlangers Lelièvre en Nihoul kregen 25 en 5 jaar cel. 7 jaar eerder was Dutroux opgepakt voor de ontvoering van 6 meisjes. Slechts 2 hebben het overleefd. Hij bekende de ontvoeringen en de verkrachtingen, maar voor de dood van de 4 meisjes gaf hij de schuld aan zijn handlangers. Vandaag, een halve eeuw geleden, in 1976, is de krant De Standaard failliet. Dit was een gevolg van de oliecrisis van 3 jaar eerder, die de advertentiemarkt onverwacht deed instorten. Een week na het faillissement werd de Vlaamse uitgeversmaatschappij, kortweg VUM, boven de doopvont gehouden. In 1980, 4 jaar na het faillissement, waren alle schulden afbetaald en maakte de krant weer winst. In 2006 werd de VUM omgedoopt in Corelio. En in 2013 fuseerde Corelio met Concentra en werd het huidige Mediahuis opgericht. In 1941 begint operatie Barbarossa, vandaag 85 jaar geleden. Dat was de grootste militaire onderneming van de 20e eeuw, waarbij Nazi-Duitsland de Tweede Wereldoorlog begon tegen Rusland. 3 miljoen Duitse soldaten kregen de opdracht het Rode Leger en het communisme voorgoed van de kaart te vegen. Aanvankelijk lukte dat ook, omdat het Rode Leger een dieptepunt kende. Maar na een half jaar, eind december 1941, zorgde de confrontatie met de Russische Vrieskou voor een ommezwaai. Het Rode Leger herpakte zich en werd sterker en vooral groter dan het leger van Nazi-Duitsland. In 1990 wordt in Berlijn Checkpoint Charlie afgeschaft. Dat was de grenspost in de Berlijnse muur, die de enige doorgang was tussen West- en Oost-Duitsland. Na de Tweede Wereldoorlog was Berlijn, net zoals Duitsland, verdeeld in 4 bezette zones. Een Amerikaanse, een Britse, een Franse en een Russische, toen nog Sovjet-Unie. Die zone behoorde tot Oost-Duitsland. De andere 3 tot West-Duitsland. Berlijn lag wel in Oost-Duitsland. Een reis van West-Duitsland naar Berlijn in Oost-Duitsland verliep langs de transitautobanen. Via Checkpoint Charlie reed je dan van West naar Oost-Berlijn en zo verder naar Oost-Duitsland. Ook via de trein van West naar Oost was er maar 1 station in de buurt van Checkpoint Charlie. In 2006 overlijdt de schildpad van Darwin, dag op dag 20 jaar geleden. Harriet, want zo heette het reptiel, was 176 jaar oud en toen ook het oudste dier op aarde. De schildpad woog 150 kilogram. 100 jaar lang dacht men dat Harriet een mannetje was, maar het bleek uiteindelijk een wijfje. Op de Galapagos-eilanden werden schildpadden gevangen die moesten dienen als voeding voor de terugreis met de Beagle van Charles Darwin. Harriet had geluk, want ze ontsnapte aan de schildpaddensoep. De Amerikaanse acteur en danser Fred Astaire is overleden op 22 juni 1987. Een bekende anekdote vertelde dat hij bij een screentest werd afgewezen wegens niet kunnen zingen, niet kunnen acteren, een beetje kunnen dansen en een beetje kaal. Frank Sinatra vond Fred Astaire de beste danser die hij ooit zag. Morgen is het precies 10 jaar geleden, op 23 juni 2016, dat de Britten in een referendum met een zeer nipte meerderheid beslissen om uit de EU te stappen. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 23 juni hoor je morgen in een nieuwe Teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
1: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de Berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los. Met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de Berenfeesten op 26 en 27 juni.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radioostwest.be.
2: Radio Oost-West.
0: 24 uur per dag zijn we bij jou. Radio.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Een match vol net niet. De Rode Duivels hebben ook gisteravond hun tweede WK-opdracht niet kunnen winnen. Tegen een stug Iran beten de Belgen hun tanden stuk en kwamen ze meermaals goed weg. Tot een gooi aan de noodrem trok en rood pakte. Met zijn 10 werd er nog een slap slotoffensieve poten gezet, maar zonder resultaat. Wel met gevolg. Na de 0-0 hebben de Duivels al maar minder grip op hun lot in de groep. Eerder gisteravond won Europees kampioen Spanje zijn tweede groepsmatch. Tegen Saoedi-Arabië met 4-0. Halfweg de eerste helft stond Spanje al 3-0 voor. Onder meer met een doelpunt van Jamal. Ze hadden wel wat goed te maken natuurlijk na de verrassende 0-0 in hun eerste wedstrijd tegen Kaapverdië. Spanje is voorlopig alleen leider in zijn groep met 4-6. In Schoot in Antwerpen zijn 4 jongeren gewond geraakt bij een steekincident. Ze kregen het met elkaar aan de stok waarop een van hen een mes boven haalde. Ze liepen alle 4 snijden steekwonden op. 2 zijn naar het ziekenhuis, de 4 waren dronken. En daardoor kon de politie nog niet ondervragen. De relatie tussen de VS en Iran blijft gespannen. Ze praten in Zwitserland wel over definitieve vrede. Maar intussen dreigt Amerikaans president Trump opnieuw met aanvallen op Iran. Als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon problemen blijft veroorzaken, zo meldt Trump op zijn social media. Er geldt een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah, maar niemand houdt zich daar echt aan. Iran reageert op de woorden van Trump dat de VS moet opletten, want het Iraanse leger staat klaar om te reageren, zeggen ze. In Duitsland zijn 3 zwemmers vermist toen ze verkoeling zochten in de rivier de Rijn. Het gaat om mensen van 23, 27 en 50. De reddingsdiensten vrezen dat ze alle 3 verdronken zijn. Volgens de politie onderschatten veel mensen de stroming in de Rijn en daarom verbieden verschillende steden om erin te zwemmen. En in Gelderland, in Nederland, is een vrouw van 42 verdronken in de rivier de Waal. Ze sprong in het water om enkele kinderen te redden, maar toen dat gelukt was, werd de vrouw meegesleurd. Haar lichaam werd even verderop teruggevonden. Vandaag alweer heet, temperaturen tot 35 graden. Ook de volgende dagen, ja, nog warmer. Vrijdag zelfs 38 graden. Na de middag stijgt de kans op pittige onweersbuien.
3: Van Aalter
4: tot Waregem.
3: Voor jouw regio.
4: Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.
4: Informatie op de juiste maat.

0: Finis NV in Wingenen is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Finis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Finis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Finis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Finis NV in de Berensteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinis.be.
1: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Niet tevreden? 100% geldteruggarantie. Check amino-alliance.nl. Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn dankzij de dynamische zitting. Lifwell is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifwell.be of spinalis.be.
2: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de Berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los. Met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de Berenfeesten op 26 en 27 juni.
0: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
3: 24 uur per dag zijn we bij jou.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig.
2: Gewoon gezellig.
1: Radio Oost-West.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Door de voorspelde warme temperaturen stuurt Wingenen de openingsuren van zowel recyclagepark Hille als recyclagepark Ruisseleden tijdelijk bij. Ook voor deze week voorspelt het KMI temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vandaag tot en met woensdag zijn beide recyclageparken doorlopend open van 8:30 tot 14:30. Donderdag 25 juni zijn de parken zoals elke week gesloten. Wijndomein Hogenhoven is weer in de prijzen gevallen. De Aarseelse wijn is niet alleen opnieuw opgenomen in de nieuwe Go & Milieu wijngids, ook hun Polydor Brut heeft een felbegeerde Belgian Wine Award in de wacht gesleept. Die eer valt slechts weinig wijnen te beurt. De regio Deinze heeft opnieuw een JCI-afdeling. JCI staat voor Junior Chamber International. En de kersverse afdeling Deinze Latem verenigt 25 jonge ondernemers uit de streek. Leden van een JCI-afdeling zijn ondernemers en vooral doeners die jonger zijn dan 40 jaar. In de polderdreven Nazareth de Pinte is zondagavond een gaslek ontstaan, waardoor een deel van de straat tijdelijk werd afgesloten. De polderdreef werd onderbroken tussen de Vredestraat en Park de Polderen. De brandweerzonecentrum en Fluvius kwamen ter plaatse om het lek te dichten en de situatie veilig te stellen. Enkele buurtbewoners die vlakbij het gaslek wonen, moesten uit voorzorg tijdelijk hun woning verlaten. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vandaag alweer heet, temperaturen tot 35 graden. Ook de volgende dagen, ja, nog warmer. Vrijdag zelfs 38 graden. Na de middag stijgt de kans op pittige onweersbuien.
4: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
5: www.radioostwest.be.
4: Welkom bij Radio Oost-West.
6: Muziek bij de lunch.
7: Je maakte een goede keuze.

Mijn ogen, al mijn dromen zijn vervlogen. Alle plannen die we maakten zijn kapot.

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de Berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los. Met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de Berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
3: Radio Oost-West.
4: Gewoon gezellig.

0: is het regio nieuws op Radio Oost-West. Door de voorspelde warme temperaturen stuurt Wingene de openingsuren van zowel recyclagepark Hille als recyclagepark Ruisseleden tijdelijk bij. Ook voor deze week voorspelt het KMI temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vandaag tot en met woensdag zijn beide recyclageparken doorlopend open van 8:30 tot 14:30. Donderdag 25 juni zijn de parken zoals elke week gesloten. Wijndomein Hogenhoven is weer in de prijzen gevallen. De Aarseelse wijn is niet alleen opnieuw opgenomen in de nieuwe Goût & Milieu wijngids, ook hun Polydor Brut heeft een felbegeerde Belgian Wine Award in de wacht gesleept. Die eer valt slechts weinig wijnen te beurt. De regio Deinze heeft opnieuw een JCI-afdeling. JCI staat voor Junior Chamber International. En de kersverse afdeling Deinze Latem verenigt 25 jonge ondernemers uit de streek. Leden van een JCI-afdeling zijn ondernemers en vooral doeners die jonger zijn dan 40 jaar. In de polderdreven Nazareth de Pinte is zondagavond een gaslek ontstaan, waardoor een deel van de straat tijdelijk werd afgesloten. De polderdreef werd onderbroken tussen de Vredestraat en Park te Polderen. De brandweerzone Centrum en Fluvius kwamen ter plaatse om het lek te dichten en de situatie veilig te stellen. Enkele buurtbewoners die vlakbij het gaslek wonen moesten uit voorzorg tijdelijk hun woning verlaten. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. Vandaag alweer heet, temperaturen tot 35 graden. Ook de volgende dagen, ja, nog warmer. Vrijdag zelfs 38 graden. Na de middag stijgt de kans op pittige onweersbuien.
3: Muziek bij de lunch.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Goedemiddag, het is 1 uur.
3: Radio Oost-West.
4: Premier Keir Starmer treedt af, dat heeft hij aangekondigd in een toespraak. De druk op Starmer was de voorbije weken te fors toegenomen, onder meer na de slechte resultaten bij de lokale verkiezingen. Ook vanuit zijn eigen partij, Labour. Hij blijft aan tot zijn opvolger er is. Mogelijk wordt dat parlementslid Andy Burnham. Vorig jaar stierven in ons land 12 mensen aan een voedselvergiftiging. En dat is dubbel zoveel als in 2024, blijkt uit de jaarcijfers van het Federaal Voedselagentschap. De stikbacterie is soms de dader en zit wellicht in rauw rundvlees. Het FAVV kreeg vorig jaar ook een record aantal klachten van consumenten, onder meer omdat het makkelijker is om klacht in te dienen. Regeringspartij CD&V wil een Vlaamse staatsbon invoeren. Met zo'n staatsbon kan je geld uitlenen aan de overheid tegen een vaste rente. Die wordt dan jaarlijks uitgekeerd. Na afloop van de afgesproken periode krijg je dan je geld terug. Volgens CD&V een win-win voor de Vlaamse overheid en de spaarders. Staatsbonds voor particulieren zijn er nu alleen op federaal niveau. Vanaf vandaag heb je op WhatsApp geen gsm-nummer meer nodig. Wie een gebruikersnaam heeft, kan daarmee anderen contacteren en zo wordt het eenvoudiger om organisaties, bedrijven of staatsdiensten te contacteren. WhatsApp is het populairste communicatiekanaal in ons land. Goed nieuws voor wie de warmte wil trotseren. Bijna alle supermarkten pakken uit met promo's voor ijsjes, zowel op merken als huismerken. De winkels weten dat klanten sneller ijs kopen bij warm weer en ze willen dan compenseren voor de koude en regenachtige dagen waarop ze bijna geen ijs verkopen. En ze willen vooral ook niet met een grote stok blijven zitten.
3: Radio
4: Zonnige namiddag tot 33 graden, morgen hetzelfde weer, sommige plaatsen 35 graden. De dagen daarna blijft de zon volop schijnen en het wordt nog warmer. Vrijdag zelfs 38 graden. In het weekend is er opnieuw kans op een onweers.
1: Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
5: En de regio Wielsbeke-Waregem via 107.3 FM.
3: Ik luister regionaal.
5: Welkom bij Radio Oost-West.
6: Muziek bij de lunch.
1: Je maakte een goede keuze.

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de Berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de Berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioost.be.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag. Het is 2:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Door de voorspelde warme temperaturen stuurt Wingene de openingsuren van zowel recyclagepark Hille als recyclagepark Ruisseleden tijdelijk bij. Ook voor deze week voorspelt het KMI temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vandaag tot en met woensdag zijn beide recyclageparken doorlopend open van 8:30 tot 14:30. Donderdag 25 juni zijn de parken zoals elke week gesloten. Wijndomein Hogenhoven is weer in de prijzen gevallen. De Aarzeelse wijn is niet alleen opnieuw opgenomen in de nieuwe Go & Milieu wijngids, ook hun Polydor Brut heeft een felbegeerde Belgian Wine Award in de wacht gesleept. Die eer valt slechts weinig wijnen te beurt. De regio Deinze heeft opnieuw een JCI-afdeling. JCI staat voor Junior Chamber International. En de kersverse afdeling Deinze Latem verenigt 25 jonge ondernemers uit de streek. Leden van een JCI-afdeling zijn ondernemers en vooral doeners die jonger zijn dan 40 jaar. In de polderdreven Nazareth de Pinte is zondagavond een gaslek ontstaan, waardoor een deel van de straat tijdelijk werd afgesloten. De polderdreef werd onderbroken tussen de Vredestraat en Park te Polderen. De brandweerzone Centrum en Fluvius kwamen ter plaatse om het lek te dichten en de situatie veilig te stellen. Enkele buurtbewoners die vlakbij het gaslek wonen moesten uit voorzorg tijdelijk hun woning verlaten. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oost-West. Zondag namiddag 33 graden, hetzelfde weer morgen, op sommige plaatsen 35 graden. De dagen daarna volop zon en het wordt nog warmer, met vrijdag zelfs 37 tot 38 graden. In het weekend is er opnieuw kans op onweer.
5: Radio Oost-West, de gezelligste in de regio.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
5: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingen, hè?
3: Is dit Radio Oost-West. What?

0: Welkom in mijn teletijdmachine van 22 juni. In 2004 wordt Marc Dutroux veroordeeld tot levenslang plus 10 jaar ter beschikkingstelling. Hij werd veroordeeld voor ontvoering, gijzeling, verkrachting en moord. Zijn ex-vrouw, Michelle Martin, kreeg 30 jaar. Handlangers Lelièvre en Nihoul kregen 25 en 5 jaar cel. 7 jaar eerder was Dutroux opgepakt voor de ontvoering van 6 meisjes. Slechts 2 hebben het overleefd. Hij bekende de ontvoeringen en de verkrachtingen, maar voor de dood van de 4 meisjes gaf hij de schuld aan zijn handlangers. Vandaag, een halve eeuw geleden, in 1976, is de krant De Standaard failliet. Dit was een gevolg van de oliecrisis van 3 jaar eerder, die de advertentiemarkt onverwacht deed instorten. Een week na het faillissement werd de Vlaamse uitgeversmaatschappij, kortweg VUM, boven de doopvont gehouden. In 1980, 4 jaar na het faillissement, waren alle schulden afbetaald en maakte de krant weer winst. In 2006 werd de VUM omgedoopt in Corelio. En in 2013 fuseerde Corelio met Concentra en werd het huidige Mediahuis opgericht. In 1941 begint operatie Barbarossa, vandaag 85 jaar geleden. Dat was de grootste militaire onderneming van de 20e eeuw, waarbij Nazi-Duitsland de Tweede Wereldoorlog begon tegen Rusland. 3 miljoen Duitse soldaten kregen de opdracht het Rode Leger en het communisme voorgoed van de kaart te vegen. Aanvankelijk lukte dat ook, omdat het Rode Leger een dieptepunt kende. Maar na een half jaar, eind december 1941, zorgde de confrontatie met de Russische Vrieskou voor een ommezwaai. Het Rode Leger herpakte zich en werd sterker en vooral groter dan het leger van Nazi-Duitsland. In 1990 wordt in Berlijn Checkpoint Charlie afgeschaft. Dat was de grenspost in de Berlijnse muur, die de enige doorgang was tussen West- en Oost-Duitsland. Na de Tweede Wereldoorlog was Berlijn, net zoals Duitsland, verdeeld in 4 bezette zones. Een Amerikaanse, een Britse, een Franse en een Russische, toen nog Sovjet-Unie. Die zone behoorde tot Oost-Duitsland, de andere 3 tot West-Duitsland. Berlijn lag wel in Oost-Duitsland. Een reis van West-Duitsland naar Berlijn in Oost-Duitsland verliep langs de transitautobanen. Via Checkpoint Charlie reed je dan van West naar Oost-Berlijn en zo verder naar Oost-Duitsland. Ook via de trein van West naar Oost was er maar 1 station in de buurt van Checkpoint Charlie. In 2006 overlijdt de schildpad van Darwin, dag op dag 20 jaar geleden. Harriet, want zo heette het reptiel, was 176 jaar oud en toen ook het oudste dier op aarde. De schildpad woog 150 kilogram. 100 jaar lang dacht men dat Harriet een mannetje was, maar het bleek uiteindelijk een wijfje. Op de Galapagos-eilanden werden schildpadden gevangen die moesten dienen als voeding voor de terugreis met de Beagle van Charles Darwin. Harriet had geluk, want ze ontsnapte aan de schildpaddensoep. De Amerikaanse acteur en danser Fred Astaire is overleden op 22 juni 1987. Een bekende anekdote vertelde dat hij bij een screentest werd afgewezen wegens niet kunnen zingen, niet kunnen acteren, een beetje kunnen dansen en een beetje kaal. Frank Sinatra vond Fred Astaire de beste danser die hij ooit zag. Morgen is het precies 10 jaar geleden, op 23 juni 2016, dat de Britten in een referendum met een zeer nipte meerderheid beslissen om uit de EU te stappen. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 23 juni hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
2: www.radioostwest.be

0: Welkom
1: Radio Oost-West.
2: Bij Radio Oost-West.
0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be. Imotinis, net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
2: Contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
0: Regionale informatie
2: en de mooiste muziek.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Telenet Groep heeft een akkoord over de bouw van zijn nieuwe hoofdkantoor in Mechelen, de stad waar het telecombedrijf al 30 jaar zijn hoofdzetel heeft. De bouw van het nieuwe kantoor start volgend jaar en tegen 2030 wil Telenet verhuizen. Het nieuwe gebouw komt op de Ragenosite achter het station van Mechelen, een nieuw stadsdeel waar wonen en werken worden gecombineerd in een groen kader. Ook de verbinding met openbaar vervoer is optimaal en in het nieuwe kantoor komt ook een ruim overdekte fietsenstalling met douchemogelijkheid, zo deelt Telenet mee. Verschillende scholen nemen maatregelen tegen de extreme temperaturen met extra drinkpauzes. Leerlingen die te veel last hebben van de hitte kunnen thuis blijven. In het Brusselse Etterbeek gaan alle scholen zelfs volledig dicht. Volgens de burgemeester maakt de warmte kwalitatief lesgeven onmogelijk. De politie heeft twee minderjarige verdachten van 15 en 17 opgepakt na een steekpartij in Sint-Niklaas. Het slachtoffer, een jongen van 16, is in levensgevaar. De politie onderzoekt het motief en sluit niet uit dat er nog meer verdachten zijn. De Britse premier Starmer stapt op in het Verenigd Koninkrijk na 2 jaar regeren. De politieke druk werd hem onhoudbaar na slechte verkiezingsresultaten. Starmer blijft er in functie tot er een opvolger is. Labour-parlementslid Andy Burnham heeft zich al officieel kandidaat gesteld via social media. Geïnteresseerden kunnen zich tot 9 juli aanmelden. Zonnige namiddag 33 graden. Morgen blijft dat weer duren. 35 graden. De komende dagen blijft de zon dominant en wordt het nog warmer met 37 graden op vrijdag. In het weekend stijgt de kans op onweer.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de Berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los. Met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de Berenfeesten op 26 en 27 juni.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: regionaal.
1: Gewoon gezellig.
0: Radio Oost-West.
2: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
3: Interieur Verkest uit Wingene.
2: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Door de voorspelde warme temperaturen stuurt Wingene de openingsuren van zowel recyclagepark Hille als recyclagepark Ruisseleden tijdelijk bij. Ook voor deze week voorspelt het KMI temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vandaag tot en met woensdag zijn beide recyclageparken doorlopend open van 8:30 tot 14:30. Donderdag 25 juni zijn de parken zoals elke week gesloten. Wijndomein Hogenhoven is weer in de prijzen gevallen. De Aarseelse wijn is niet alleen opnieuw opgenomen in de nieuwe Go & Milieu wijngids, ook hun Polydor Brut heeft een felbegeerde Belgian Wine Award in de wacht gesleept. Die eer valt slechts weinig wijnen te beurt. De regio Deinze heeft opnieuw een JCI-afdeling. JCI staat voor Junior Chamber International. En de kersverse afdeling Deinze Latem verenigt 25 jonge ondernemers uit de streek. Leden van een JCI-afdeling zijn ondernemers en vooral doeners die jonger zijn dan 40 jaar. In de polderdreven Nazareth de Pinte is zondagavond een gaslek ontstaan, waardoor een deel van de straat tijdelijk werd afgesloten. De polderdreef werd onderbroken tussen de Vredestraat en Park de Polderen. De brandweerzone Centrum en Fluvius kwamen ter plaatse om het lek te dichten en de situatie veilig te stellen. Enkele buurtbewoners die vlakbij het gaslek wonen moesten uit voorzorg tijdelijk hun woning verlaten. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: De rest van de dag blakend zonnig en extreem warm met 33 tot 34 graden. Morgen hetzelfde scenario, al kan het kwik lokaal zelfs stijgen tot een verzengende 35 graden.
6: Voor het oosten van West-Vlaanderen.
7: En het westen van Oost-Vlaanderen.
6: Radio Oost-West.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de Berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los. Met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de Berenfeesten op 26 en 27 juni.
4: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
5: Radio Oost-West.
4: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
6: Radio Oost-West.
7: Wij doen het voor jou.

Kong in mijn teletijdmachine van 22 juni. In 2004 wordt Marc Dutroux veroordeeld tot levenslang plus 10 jaar ter beschikkingstelling. Hij werd veroordeeld voor ontvoering, gijzeling, verkrachting en moord. Zijn ex-vrouw, Michelle Martin, kreeg 30 jaar. Handlangers Lièvre en Nihoul kregen 25 en 5 jaar cel. 7 jaar eerder was Dutroux opgepakt voor de ontvoering van 6 meisjes. Slechts 2 hebben het overleefd. Hij bekende de ontvoeringen en de verkrachtingen, maar voor de dood van de 4 meisjes gaf hij de schuld aan zijn handlangers. Vandaag, een halve eeuw geleden, in 1976, is de krant De Standaard failliet. Dit was een gevolg van de oliecrisis van 3 jaar eerder, die de advertentiemarkt onverwacht deed instorten. Een week na het faillissement werd de Vlaamse uitgeversmaatschappij, kortweg VUM, boven de doopvont gehouden. In 1980, 4 jaar na het faillissement, waren alle schulden afbetaald en maakte de krant weer winst. In 2006 werd de VUM omgedoopt in Corelio. En in 2013 fuseerde Corelio met Concentra en werd het huidige Mediahuis opgericht. In 1941 begint operatie Barbarossa, vandaag 85 jaar geleden. Dat was de grootste militaire onderneming van de 20e eeuw, waarbij Nazi-Duitsland de Tweede Wereldoorlog begon tegen Rusland. 3 miljoen Duitse soldaten kregen de opdracht het Rode Leger en het communisme voorgoed van de kaart te vegen. Aanvankelijk lukte dat ook, omdat het Rode Leger een dieptepunt kende. Maar na een half jaar, eind december 1941, zorgde de confrontatie met de Russische Vrieskou voor een ommezwaai. Het Rode Leger herpakte zich en werd sterker en vooral groter dan het leger van Nazi-Duitsland. In 1990 wordt in Berlijn Checkpoint Charlie afgeschaft. Dat was de grenspost in de Berlijnse muur, die de enige doorgang was tussen West- en Oost-Duitsland. Na de Tweede Wereldoorlog was Berlijn, net zoals Duitsland, verdeeld in 4 bezette zones. Een Amerikaanse, een Britse, een Franse en een Russische, toen nog Sovjet-Unie. Die zone behoorde tot Oost-Duitsland, de andere 3 tot West-Duitsland. Berlijn lag wel in Oost-Duitsland. Een reis van West-Duitsland naar Berlijn in Oost-Duitsland verliep langs de transitautobanen. Via Checkpoint Charlie reed je dan van West naar Oost-Berlijn en zo verder naar Oost-Duitsland. Ook via de trein van West naar Oost was er maar 1 station in de buurt van Checkpoint Charlie. In 2006 overlijdt de schildpad van Darwin, dag op dag 20 jaar geleden. Harriet, want zo heette het reptiel, was 176 jaar oud en toen ook het oudste dier op aarde. De schildpad woog 150 kilogram. 100 jaar lang dacht men dat Harriet een mannetje was, maar het bleek uiteindelijk een wijfje. Op de Galapagos-eilanden werden schildpadden gevangen die moesten dienen als voeding voor de terugreis met de Beagle van Charles Darwin. Harriet had geluk, want ze ontsnapte aan de schildpaddensoep. De Amerikaanse acteur en danser Fred Astaire is overleden op 22 juni 1987. Een bekende anekdote vertelde dat hij bij een screentest werd afgewezen wegens niet kunnen zingen, niet kunnen acteren, een beetje kunnen dansen en een beetje kaal. Frank Sinatra vond Fred Astaire de beste danser die hij ooit zag. Morgen is het precies 10 jaar geleden, op 23 juni 2016, dat de Britten in een referendum met een zeer nipte meerderheid beslissen om uit de EU te stappen. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 23 juni hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine.

0: altijd weer de mooiste muziek. Radio
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 177720.
0: 0468 177720.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: De stroomprijs morgenavond naar een piek van meer dan €650 voor een megawattuur. Dat is de duurste prijs sinds december 2022. De vraag naar koeling stuurt die stroomprijs al dagen naar hoogtes tegen de avond. Overdag wordt de stroom voor blazende airco's door zonnepanelen gedekt, maar 's avonds vallen de opbrengsten van die zonnepanelen weg en er is ook weinig wind. Het zijn dan de gascentrales die ons veel stroom moeten voorzien en die rekenen door, aangezien ze overdag weinig hebben gedraaid. Ook in de buurlanden is elektriciteit 's avonds duur. Talloze scholen in ons land nemen drastische maatregelen om de extreme hittegolf het hoofd te bieden. Naast verplichte extra drinkpauzes gaan sommige scholen nog een stap verder. Een school in Mechelen staat leerlingen toe om thuis te blijven als de hitte hen te veel wordt. In de Brusselse gemeente Etterbeek sluiten alle scholen tot en met vrijdag volledig de deuren tijdens de namiddag. Volgens de burgemeester is het binnen te warm om nog fatsoenlijk les te geven. De hittegolf legt natuurlijk ook de structurele problemen bloot. Verschillende directeurs pleiten dringend voor extra investeringen in verouderde schoolgebouwen die vaak geen airco of degelijke isolatie hebben. In Sint-Niklaas heeft de politie 2 minderjarige verdachten opgepakt na een bloedige steekpartij vanochtend. Het gaat om 2 jongens van 15 en 17 jaar oud. Het slachtoffer, een jongen van 16, verkeerde nog altijd in levensgevaar deze namiddag. Het parket onderzoekt de exacte aanleiding van de vechtpartij. De politie sluit niet uit dat er nog meer verdachten op de vlucht zijn. Felice Mazzu is de nieuwe hoofdtrainer van tweede klasser Eupen. De 60-jarige coach zat zonder club nadat zijn contract bij Oud-Heverlee Leuven na een teleurstellend seizoen niet werd verlengd. Mazzu brengt een pak ervaring mee naar de Oostkantons. Hij stond in het verleden al aan het roeren bij onder meer Charleroi, Genk, Union en Anderlecht. Radio. De rest van de dag blakend zonnig en extreem warm met 33 tot 34 graden. Morgen hetzelfde scenario, al kan het kwik lokaal zelfs stijgen tot een verzengende 35 graden.
1: Goedenavond, Radio Oost-West. We linken de hits aan elkaar.

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
2: We linken de hits aan elkaar.

is het regio nieuws op Radio Oost-West. Door de voorspelde warme temperaturen stuurt Wingene de openingsuren van zowel recyclagepark Hille als recyclagepark Ruisseleden tijdelijk bij. Ook voor deze week voorspelt het KMI temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vandaag tot en met woensdag zijn beide recyclageparken doorlopend open van 8:30 tot 3:30. Donderdag 25 juni zijn de parken

0: was elke week gesloten. Wijndomein Hogenhoven is weer in de prijzen gevallen. De Aarseelse wijn is niet alleen opnieuw opgenomen in de nieuwe Go & Milieu wijngids, ook hun Polydor Brut heeft een felbegeerde Belgian Wine Award in de wacht gesleept. Die eer valt slechts weinig wijnen te beurt. De regio Deinze heeft opnieuw een JCI-afdeling. JCI staat voor Junior Chamber International. En de kersverse afdeling Deinze Latem verenigt 25 jonge ondernemers uit de streek. Leden van een JCI-afdeling zijn ondernemers en vooral doeners die jonger zijn dan 40 jaar. In de polderdreven Nazareth de Pinte is zondagavond een gaslek ontstaan, waardoor een deel van de straat tijdelijk werd afgesloten. De polderdreef werd onderbroken tussen de Vredestraat en Park te Polderen. De brandweerzone Centrum en Fluvius kwamen ter plaatse om het lek te dichten en de situatie veilig te stellen. Enkele buurtbewoners die vlakbij het gaslek wonen moesten uit voorzorg tijdelijk hun woning verlaten. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, weerbericht.
3: Vanavond blijft het nog lang warm. En vannacht ook helder bij minima rond 21 graden. Morgen opnieuw volop zon, 33 graden. Woensdag stijgt het kwik tot vermoedelijk 37 graden in het binnenland.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkerst uit Wingene.
4: Interieur Verkerst uit Wingene.
3: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkerst is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
5: via 0468 1777 20.
3: 0468 1777 20.
5: Regionale informatie
3: en de mooiste muziek.

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de Berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de Berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Tinnis NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berenemsteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinnis.be. Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.

0: last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be.
1: Goedenavond, het is 7 uur.
2: Radio Alfred. Nieuws.
3: Het KMI meldt dat we in ons een historisch vroege hittegolf zitten. Slechts 5 keer eerder startte de hitte nog vroeger in het seizoen. De komende dagen dreigen er 2 juni-records te sneuvelen. Dat van de warmste dag ooit en dat van de hoogste gemiddelde minimumtemperatuur. In Carpentras, in het zuiden van Frankrijk, zijn 2 jonge kinderen van 2 en 4 jaar dood teruggevonden in een snikhete auto. De omstandigheden worden onderzocht. In Frankrijk geldt in bijna de helft van de departementen code rood. Ook het zuiden van het Verenigd Koninkrijk, waaronder Londen en Cardiff, krijgt woensdag en donderdag code rood bij temperaturen rond 40 graden. Afgelopen zomer daalde het aantal meldingen van verloren gelopen badgasten aan de kust met 1/3 tot 760 incidenten. Vlaams parlementslid Gijs de Grande schrijft het daarin toe aan de herkenbare verdwaalpalen, de gratis polsbandjes en een betere preventie. De meeste meldingen kwamen uit Oostende en Blankenbergen. Na zijn overwinning in de tussentijdse verkiezingen heeft Andy Burnham de eed afgelegd in het Britse parlement. Hij geldt als de absolute topfavoriet om de opstappende Keir Starmer op te volgen als leider van Labour en als premier.

0: premier. Starmer blijft op post tot de opvolger is gekozen. Oppositiepoliticus Nigel Farage eist meteen algemene verkiezingen. De 35-jarige David Goffin heeft zich niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel van Wimbledon. Hij ging er in de eerste kwalificatieronde meteen uit tegen een Italiaanse tegenstander in 3 sets. Goffin beëindigt na dit tennisseizoen definitief zijn professionele carrière. Nog lang warm, vannacht verloopt helder met minima rond een tropische 21 graden. Morgen opnieuw volop zon, 34 graden. Woensdag stijgt het kwik onder een mix van zon en stapelwolken naar 36 graden. Donderdag iets meer bewolking, maar vrijdag een hittepiek tot mogelijk 38 graden dan.
1: De avond van Oost-West.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de Berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los. Met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de Berenfeesten op 26 en 27 juni.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Radio Oost-West.
2: 24 uur per dag zijn we bij jou.
4: Radio.

0: sprong in mijn teletijdmachine van 22 juni. In 2004 wordt Marc Dutroux veroordeeld tot levenslang plus 10 jaar ter beschikkingstelling. Hij werd veroordeeld voor ontvoering, gijzeling, verkrachting en moord. Zijn ex-vrouw, Michelle Martin, kreeg 30 jaar. Handlangers Lelièvre en Nihoul kregen 25 en 5 jaar cel. 7 jaar eerder was Dutroux opgepakt voor de ontvoering van 6 meisjes. Slechts 2 hebben het overleefd. Hij bekende de ontvoeringen en de verkrachtingen, maar voor de dood van de 4 meisjes gaf hij de schuld aan zijn handlangers. Vandaag, een halve eeuw geleden, in 1976, is de krant De Standaard failliet. Dit was een gevolg van de oliecrisis van 3 jaar eerder, die de advertentiemarkt onverwacht deed instorten. Een week na het faillissement werd de Vlaamse uitgeversmaatschappij, kortweg VUM, boven de doopvont gehouden. In 1980, 4 jaar na het faillissement, waren alle schulden afbetaald en maakte de krant weer winst. In 2006 werd de VUM omgedoopt in Corelio. En in 2013 fuseerde Corelio met Concentra en werd het huidige Mediahuis opgericht. In 1941 begint operatie Barbarossa, vandaag 85 jaar geleden. Dat was de grootste militaire onderneming van de 20e eeuw, waarbij Nazi-Duitsland de Tweede Wereldoorlog begon tegen Rusland. 3 miljoen Duitse soldaten kregen de opdracht het Rode Leger en het communisme voorgoed van de kaart te vegen. Aanvankelijk lukte dat ook, omdat het Rode Leger een dieptepunt kende. Maar na een half jaar, eind december 1941, zorgde de confrontatie met de Russische Vrieskou voor een ommezwaai. Het Rode Leger herpakte zich en werd sterker en vooral groter dan het leger van Nazi-Duitsland. In 1990 wordt in Berlijn Checkpoint Charlie afgeschaft. Dat was de grenspost in de Berlijnse muur die de enige doorgang was tussen West- en Oost-Duitsland. Na de Tweede Wereldoorlog was Berlijn, net zoals Duitsland, verdeeld in 4 bezette zones. Een Amerikaanse, een Britse, een Franse en een Russische, toen nog Sovjet-Unie. Die zone behoorde tot Oost-Duitsland, de andere 3 tot West-Duitsland. Berlijn lag wel in Oost-Duitsland. Een reis van West-Duitsland naar Berlijn in Oost-Duitsland verliep langs de transitautobanen. Via Checkpoint Charlie reed je dan van West naar Oost-Berlijn en zo verder naar Oost-Duitsland. Ook via de trein van West naar Oost was er maar 1 station in de buurt van Checkpoint Charlie. In 2006 overlijdt de schildpad van Darwin, dag op dag 20 jaar geleden. Harriet, want zo heette het reptiel, was 176 jaar oud en toen ook het oudste dier op aarde. De schildpad woog 150 kilogram. 100 jaar lang dacht men dat Harriet een mannetje was, maar het bleek uiteindelijk een wijfje. Op de Galapagos-eilanden werden schildpadden gevangen die moesten dienen als voeding voor de terugreis met de Beagle van Charles Darwin. Harriet had geluk, want ze ontsnapte aan de schildpaddensoep. De Amerikaanse acteur en danser Fred Astaire is overleden op 22 juni 1987. Een bekende anekdote vertelde dat hij bij een screentest werd afgewezen wegens niet kunnen zingen, niet kunnen acteren, een beetje kunnen dansen en een beetje kaal. Frank Sinatra vond Fred Astaire de beste danser die hij ooit zag. Morgen is het precies 10 jaar geleden, op 23 juni 2016, dat de Britten in een referendum met een zeer nipte meerderheid beslissen om uit de EU te stappen. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 23 juni hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be. De avond van Oost-West.
3: Radio Oost-West.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Door de voorspelde warme temperaturen stuurt Wingene de openingsuren van zowel recyclagepark Hille als recyclagepark Ruisseleden tijdelijk bij. Ook voor deze week voorspelt het KMI temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vandaag tot en met woensdag zijn beide recyclageparken doorlopend open van 8:30 tot 14:30. Donderdag 25 juni zijn de parken zoals elke week gesloten. Wijndomein Hogenhoven is weer in de prijzen gevallen. De Aarseelse wijn is niet alleen opnieuw opgenomen in de nieuwe Goût & Milieu wijngids, ook hun Polydor Brut heeft een felbegeerde Belgian Wine Award in de wacht gesleept. Die eer valt slechts weinig wijnen te beurt. De regio Deinze heeft opnieuw een JCI-afdeling. JCI staat voor Junior Chamber International. En de kersverse afdeling Deinze Latem verenigt 25 jonge ondernemers uit de streek. Leden van een JCI-afdeling zijn ondernemers en vooral doeners die jonger zijn dan 40 jaar. In de polderdreven Nazareth de Pinte is zondagavond een gaslek ontstaan, waardoor een deel van de straat tijdelijk werd afgesloten. De polderdreef werd onderbroken tussen de Vredestraat en Park de Polderen. De brandweerzone Centrum en Fluvius kwamen ter plaatse om het lek te dichten en de situatie veilig te stellen.

0: Enkele buurtbewoners die vlakbij het gaslek wonen, moesten uit voorzorg tijdelijk hun woning verlaten. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: Blijf nog lang warm vanavond, vannacht helder, 20 tot 21 graden. Morgen opnieuw veel zon, 33 graden. Woensdag zonnestapelwolken, 36 graden. Donderdag meer wolken. Vrijdag mogelijk 38 graden. Na de middag stijgt de kans op stevige onweersbuien.
4: Radio Oost-West.
5: De avond van Oost-West.

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 177720.
2: 0468 177720.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 17 77 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radioostwest.be.
2: 0468 17 77 20.
3: Radio Oost-West.
4: De gezelligste in de regio.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Goedenavond, het is 9 uur. Radio Antwerp.
3: In Hoboken in Antwerpen verkeert een bromfietser in levensgevaar na een zwaar ongeval. De man werd gegrepen door een trein. Volgens ooggetuigen negeerde het slachtoffer het rode licht en slalomde hij tussen de gesloten slagbomen door. De politie onderzoekt exacte omstandigheden. Op de spoorlocatie hangen geen camera's. De 50 passagiers op de trein bleven ongedeerd. In de assisezaak rond de dood van kleuter Dien 4 jaar geleden gaat de ex-vriendin van de hoofdverdachte vol voor de vrijspraak. Dat heeft haar advocaat Nina van Eekhout gezegd tijdens een voorbereidende zitting in Gent. De vrouw wordt beschuldigd van gijzeling met de dood tot gevolg. Hoofdverdachte Dave de Kok bekende eerder al dat hij de kleuter ombracht. Het eigenlijke proces start op 8 oktober. Rode duivel Jeremy Doku is vader geworden van een zoontje met de naam Praise. Doku was de afgelopen dagen ziek, maar kon dankzij medicatie op tijd naar Londen vliegen om de bevalling mee te maken. Moeder, vader en kind maken het goed. In Genk is in het natuurgebied Kranenvennen een nieuwe buffer- en zuiveringszone geopend. Het project van Fluvius, de stad Genk en de Vlaamse landmaatschappij moet vervuild water buiten het natuurgebied houden en droogte bestrijden door water langer vast te houden. Tot het weer vanavond in, vannacht lang warm. Het koelt amper af tot 21 graden. Morgen een snikhete dag met veel zonnetemperaturen tot 33 graden. Woensdag doen we er nog wat bij. Met maxima tot 36 graden. Tegen vrijdag kan het kwik zelfs oplopen tot 38 graden overdag.
1: Radio Oost-West.
4: De avond van Oost-West.

valt. Wanneer bij je op het strand woest is als een woestijn. En natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken die

de wind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als slijst.

0: de wind, er jubelt langs de baan. Dan juicht mijn land, mijn vlak land.
1: Jouw regio.
2: Jouw muziek.
1: Dit is Radio Oost-West.
3: Ik luister regionaal.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
4: Neem contact met Radio Oost-West op.
5: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
4: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Emotinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Emotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Emotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.emotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
1: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los. Met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radiooostwest.be. Jouw regio. Jouw

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Goedenavond, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Door de voorspelde warme temperaturen stuurt Wingenen de openingsuren van zowel recyclagepark Hille als recyclagepark Ruisseleren tijdelijk bij. Ook voor deze week voorspelt het KMI temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vandaag tot en met woensdag zijn beide recyclageparken doorlopend open van 8:30 tot 14:30. Donderdag 25 juni zijn de parken zoals elke week gesloten. Wijndomein Hogenhoven is weer in de prijzen gevallen. De Aarseelse wijn is niet alleen opnieuw opgenomen in de nieuwe Go & Milieu wijngids, ook hun Polydor Brut heeft een felbegeerde Belgian Wine Award in de wacht gesleept. Die eer valt slechts weinig wijnen te beurt. De regio Deinze heeft opnieuw een JCI-afdeling. JCI staat voor Junior Chamber International en de kersverse afdeling Deinze Latem verenigt 25 jonge ondernemers uit de streek. Leden van een JCI-afdeling zijn ondernemers en vooral doeners die jonger zijn dan 40 jaar. In de polderdreven Nazareth de Pinte is zondagavond een gaslek ontstaan, waardoor een deel van de straat tijdelijk werd afgesloten. De polderdreef werd onderbroken tussen de Vredestraat en Park de Polderen. De brandweerzonecentrum en Fluvius kwamen ter plaatse om het lek te dichten en de situatie veilig te stellen. Enkele buurtbewoners die vlakbij het gaslek wonen moesten uit voorzorg tijdelijk hun woning verlaten. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Tot het weer vanavond en vannacht lang warm. Het koelt amper af tot 21 graden. Morgen een snikhete dag met veel zonnetemperaturen tot 33 graden. Woensdag doen we er nog wat bij. Met maxima tot 36 graden. Tegen vrijdag kan het kwik zelfs oplopen tot 38 graden overdag.
5: De avond van Oost-West.

0: tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
0: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
1: Radio Oost-West.
2: www.radiooostwest.be.

0: Welkom in mijn teletijdmachine van 22 juni. In 2004 wordt Marc Dutroux veroordeeld tot levenslang plus 10 jaar ter beschikkingstelling. Hij werd veroordeeld voor ontvoering, gijzeling, verkrachting en moord. Zijn ex-vrouw, Michelle Martin, kreeg 30 jaar. Handlangers Lelièvre en Nihoul kregen 25 en 5 jaar cel. 7 jaar eerder was Dutroux opgepakt voor de ontvoering van 6 meisjes. Slechts 2 hebben het overleefd. Hij bekende de ontvoeringen en de verkrachtingen, maar voor de dood van de 4 meisjes gaf hij de schuld aan zijn handlangers. Vandaag, een halve eeuw geleden, in 1976, is de krant De Standaard failliet. Dit was een gevolg van de oliecrisis van 3 jaar eerder, die de advertentiemarkt onverwacht deed instorten. Een week na het faillissement werd de Vlaamse uitgeversmaatschappij, kortweg VUM, boven de doopvont gehouden. In 1980, 4 jaar na het faillissement, waren alle schulden afbetaald en maakte de krant weer winst. In 2006 werd de VUM omgedoopt in Corelio. En in 2013 fuseerde Corelio met Concentra en werd het huidige Mediahuis opgericht. In 1941 begint operatie Barbarossa, vandaag 85 jaar geleden. Dat was de grootste militaire onderneming van de 20e eeuw, waarbij Nazi-Duitsland de Tweede Wereldoorlog begon tegen Rusland. 3 miljoen Duitse soldaten kregen de opdracht het Rode Leger en het communisme voorgoed van de kaart te vegen. Aanvankelijk lukte dat ook, omdat het Rode Leger een dieptepunt kende. Maar na een half jaar, eind december 1941, zorgde de confrontatie met de Russische Vrieskou voor een ommezwaai. Het Rode Leger herpakte zich en werd sterker en vooral groter dan het leger van Nazi-Duitsland. In 1990 wordt in Berlijn Checkpoint Charlie afgeschaft. Dat was de grenspost in de Berlijnse muur, die de enige doorgang was tussen West- en Oost-Duitsland. Na de Tweede Wereldoorlog was Berlijn, net zoals Duitsland, verdeeld in 4 bezette zones. Een Amerikaanse, een Britse, een Franse en een Russische, toen nog Sovjet-Unie. Die zone behoorde tot Oost-Duitsland. De andere 3 tot West-Duitsland. Berlijn lag wel in Oost-Duitsland. Een reis van West-Duitsland naar Berlijn in Oost-Duitsland verliep langs de transitautobanen. Via Checkpoint Charlie reed je dan van West naar Oost-Berlijn en zo verder naar Oost-Duitsland. Ook via de trein van West naar Oost was er maar 1 station in de buurt van Checkpoint Charlie. In 2006 overlijdt de schildpad van Darwin, dag op dag 20 jaar geleden. Harriet, want zo heette het reptiel, was 176 jaar oud en toen ook het oudste dier op aarde. De schildpad woog 150 kilogram. 100 jaar lang dacht men dat Harriet een mannetje was, maar het bleek uiteindelijk een wijfje. Op de Galapagos-eilanden werden schildpadden gevangen die moesten dienen als voeding voor de terugreis met de Beagle van Charles Darwin. Harriet had geluk, want ze ontsnapte aan de schildpaddensoep. De Amerikaanse acteur en danser Fred Astaire is overleden op 22 juni 1987. Een bekende anekdote vertelde dat hij bij een screentest werd afgewezen wegens niet kunnen zingen, niet kunnen acteren, een beetje kunnen dansen en een beetje kaal. Frank Sinatra vond Fred Astaire de beste danser die hij ooit zag. Morgen is het precies 10 jaar geleden, op 23 juni 2016, dat de Britten in een referendum met een zeer nipte meerderheid beslissen om uit de EU te stappen. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 23 juni hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Het Nationaal Crisiscentrum komt op dit moment in spoedberaad bijeen vanwege de naderende extreme hitte. Het KMI schaalt vanaf vandaag op naar code oranje met verwachte temperaturen tot 39 graden. Gisteravond overlegde de federale Risk Management Group al over mogelijk extra noodmaatregelen. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt hittegolven zoals deze een noodsituatie voor de gezondheid. De afgelopen 4 jaar stierven wereldwijd al 200.000 mensen door extreme warmte. Vooral ouderen lopen gevaar. Zorg ervoor dat je genoeg drinkt en blijf uit de zon. Om de hitte te ontvluchten legt de NMBS tot en met vrijdag elke dag 8 extra treinen in van en naar Oostende en Blankenbergen. Er wordt extra personeel ingezet op de perrons om de reizigersstromen in goede banen te leiden. Het olietransport door de strategische staat van Hormuz heeft het hoogste niveau bereikt sinds het begin van de oorlog, meldt persbureau Bloomberg. Afgelopen weekend werd er 20 miljoen vaten ruwe olie verscheept. Iran hield de zeestraat eerder nog dicht na Amerikaanse aanvallen, maar intussen onderhandelen de Verenigde Staten in Iran in Zwitserland over vrede en zou dus die straat van Hormuz weer open zijn. De Amerikaanse muziekproducent Clive David is overleden op 94-jarige leeftijd na ademhalingsproblemen. Clive Davis was het brein achter carrières van wereldsterren zoals Whitney Houston, Bruce Springsteen en Aretha Franklin. Hij won in zijn carrière maar liefst 5 Grammy Awards. Lionel Messi is vanaf nu de WK-topschutter aller tijden. Hij loodste Argentinië met 2 goals voorbij Oostenrijk. Messi staat nu op 18 WK-doelpunten, 2 meer dan het oude record van Klose. En in het tennis heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de 2e ronde in het Duitse Hamburg na winst in 2 sets tegen een Filipijnse basisspeelster. Ze treft nu Naomi Osaka. En in Eastbourne werd Rafael Coligno meteen uitgeschakeld door de Argentijn Cerundolo. Ja, het kwik stijgt vandaag naar 3 à 34 graden. Morgen 36 graden. Donderdag mogelijk 37 graden. Er verschijnen dan wel meer wolken. Vrijdag kunnen we dus een piek halen van 38 of 39 graden. In de namiddag en avond stijgt de kans op stevige en hevige onweders.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Door de voorspelde warme temperaturen stuurt Wingerden de openingsuren van zowel recyclagepark Hille als recyclagepark Ruisseleden tijdelijk bij. Ook voor deze week voorspelt het KMI temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vandaag tot en met woensdag zijn beide recyclageparken doorlopend open van 8:30 tot 14:30. Donderdag 25 juni zijn de parken zoals elke week gesloten. Wijndomein Hogenhoven is weer in de prijzen gevallen. De Aarseelse wijn is niet alleen opnieuw opgenomen in de nieuwe Go & Milieu wijngids, ook hun Polydor Brut heeft een felbegeerde Belgian Wine Award in de wacht gesleept. Die eer valt slechts weinig wijnen te beurt. De regio Deinze heeft opnieuw een JCI-afdeling. JCI staat voor Junior Chamber International. En de kersverse afdeling Deinze Latem verenigt 25 jonge ondernemers uit de streek. Leden van een JCI-afdeling zijn ondernemers en vooral doeners die jonger zijn dan 40 jaar. In de polderdreven Nazareth de Pinte is zondagavond een gaslek ontstaan, waardoor een deel van de straat tijdelijk werd afgesloten. De polderdreef werd onderbroken tussen de Vredestraat en Park te Polderen. De brandweerzonecentrum en Fluvius kwamen ter plaatse om het lek te dichten en de situatie veilig te stellen. Enkele buurtbewoners die vlakbij het gaslek wonen, moesten uit voorzorg tijdelijk hun woning verlaten. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Ja, het kwik stijgt vandaag naar 3 à 34 graden. Morgen 36 graden. Donderdag mogelijk 37 graden. Er verschijnen dan wel meer wolken. Vrijdag kunnen we dus een piek halen van 38 of 39 graden. In de namiddag en avond stijgt de kans op stevige en hevige onweders.
0: De nacht van Oost-West.

0: Valkenbergen. Er wordt extra personeel ingezet op de perrons om de reizigersstromen in goede banen te leiden. Het olietransport door de strategische staat van Hormuz heeft het hoogste niveau bereikt sinds het begin van de oorlog, meldt persbureau Bloomberg. Afgelopen weekend werd er 20 miljoen vaten ruwe olie verscheept. Iran hield de zeestraat eerder nog dicht na Amerikaanse aanvallen, maar intussen onderhandelen de Verenigde Staten in Iran in Zwitserland over vrede en zou dus die straat van Hormuz weer open zijn. De Amerikaanse muziekproducent Clive David is overleden op 94-jarige leeftijd na ademhalingsproblemen. Clive Davis was het brein achter carrières van wereldsterren zoals Whitney Houston, Bruce Springsteen en Aretha Franklin. Hij won in zijn carrière maar liefst 5 Grammy Awards. Lionel Messi is vanaf nu de WK-topschutter aller tijden. Hij loodste Argentinië met 2 goals voorbij Oostenrijk. Messi staat nu op 18 WK-doelpunten, 2 meer dan het oude record van Klose. En in het tennis heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de 2e ronde in het Duitse Hamburg na winst in 2 sets tegen een Filipijnse basisspeelster. Ze treft nu Naomi Osaka. En in Eastbourne werd Rafael Collignon meteen uitgeschakeld door de Argentijn Cerundolo. Ja, het kwik stijgt vandaag naar 3 à 34 graden. Morgen 36 graden. Donderdag mogelijk 37 graden. Verschijnen dan wel meer wolken. Vrijdag kunnen we dus een piek halen van 38 of 39 graden. In de namiddag en avond stijgt de kans op stevige en hevige onweders.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: De Nacht van Oost-West.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Door de voorspelde warme temperaturen stuurt Wingene de openingsuren van zowel recyclagepark Hille als recyclagepark Ruisseleden tijdelijk bij. Ook voor deze week voorspelt het KMI temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vandaag tot en met woensdag zijn beide recyclageparken doorlopend open van 8:30 tot 14:30. Donderdag 25 juni zijn de parken zoals elke week gesloten. Wijndomein Hogenhoven is weer in de prijzen gevallen. De Aarzeelse wijn is niet alleen opnieuw opgenomen in de nieuwe Go & Milieu wijngids, ook hun Polydor Brut heeft een felbegeerde Belgian Wine Award in de wacht gesleept. Die eer valt